0: gevoelig voor die groepjes, doet er lang shows. Of, je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze wil ook chocolade.
1: Ik wil ook.
0: Je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze wil ook chocolade.
1: Ik wil ook.
0: Je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze wil ook chocolade.
1: Ik wil ook.
0: Je weet ik rook chocolade.
1: Ai.
0: Ze wil ook chocolade.
1: Ik wil ook.